ucho komat nilale en chepchepindo nemi barak chepchini tutaj FM amune tukutuket nekonoptoini kongeten turunatetage